0: 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ook willen ze volgend jaar 70 miljard euro uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het weer in het noorden kans op regen. Verder koelt het af tot een graad of 12. Komende dag bewolkt in het noorden, verder veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 3 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen afgelopen dag 6 doden. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen, melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Op het WK voetbal heeft Argentinië met veel moeite gewonnen van Kaapverdië. De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte voor Kaapverdië de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. Met de overwinning gaat Argentinië door naar de 8e finales. De tegenstander is dan Egypte. En dat won gisteravond na penalties van Australië. Het weer, in het noorden wat regen. Het is ongeveer een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt. Verder in het land veel zon en maximaal 26 graden.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt. 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar een doelwit zweven. Eerder gisteren voerde Rusland ook al aanvallen uit op Oekraïne. Daarbij kwamen 6 mensen om het leven. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog steeds niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten tienduizenden mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. Onderzoekers stellen dat de drones die vorig jaar werden gespot boven vliegbasis Volkel en Eindhoven hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen kwamen. Die lagen destijds voor de Nederlandse kust. Volgens de onderzoekers van een Britse denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de 13 Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. Daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. Het weer, steeds meer bewolking, met vooral in het noorden kans op regen. Het is een graad of 12. Komende dag in het noorden nog steeds regen bij 20 graden. In het zuiden volop zon en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. 3 mannen die verdacht werden van betrokkenheid bij de moord op een Noord-Ierse journalist zijn vrijgesproken. Lyra McKee werd in 2019 doodgeschoten toen ze werd aan het filmen was bij rellen in Londonderry. Haar dood maakte in het Verenigd Koninkrijk veel los. De 29-jarige McKee werd gezien als veelbelovende journalist. De mannen die terecht stonden hebben de schutter volgens justitie aangespoord, maar volgens de rechter is daarvoor niet genoeg bewijs. 7 jaar na de dood van McKee is nog altijd niemand veroordeeld. Na de 2 verwoestende aardbevingen van vorige week in Venezuela is het dodental opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt dat aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Argentinië heeft met veel moeite de 8e finales van het WK voetbal bereikt. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna verlenging nodig was. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 3-2. Argentinië speelt dinsdag in de 8e finales tegen Egypte. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Geniet

0: 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. En vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. In de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt de regionale gouverneur. Meerdere appartementsgebouwen en winkels zouden zijn geraakt en 27 mensen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. Colombia heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. Het land won met 1-0 van Ghana. Eerder vannacht heeft ook titelverdediger Argentinië zich geplaatst. Dat ging met veel moeite. De Argentijnen kwamen tegen Kaapverdië in de eerste helft op voorsprong door een goal van Messi. Maar na rust maakte de in Nederland geboren Diroy Duarte de 1-1. Na een spannende verlenging eindigde de wedstrijd uiteindelijk in 3-2. In de 8e finale speelt Argentinië tegen Egypte. De tegenstander van Colombia is Zwitserland. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust en 27 in het zuiden.

0: studioreden.nl.
1: De gemeente Rheden moet het positieve resultaat over 2025 met 1,2 miljoen euro verlagen, na ingrepen van de accountant. Het overschot daalt van 6,8 miljoen naar 5,5 miljoen euro. Volgens het college gaat het niet om nieuwe uitgaven, maar om correcties in de verwerking van subsidies, onderhoudsreserves en afschrijvingen. De accountant ontdekte onder meer dat te weinig geld was gereserveerd voor onderhoud aan gemeentelijke gebouwen. Het college noemt de late accountantcontrole frustrerend en werkt aan verbetering van de financiële administratie.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
1: No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
2: One sip.
1: Bad for me.
2: One hit.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog een tijdje vrij zonnig. In de nacht verschijnen wat meer wolken. Het blijft droog en het kwik zakt naar een graad of 13. Morgen is het wisselend bewolkt met mogelijk in de ochtend lokaal een beetje regen. In de middag komt er meer ruimte voor de zon. Het wordt 22 tot 25 graden met de hoogste maxima in de Achterhoek. Ook de dagen daarna is het Hollands zomerweer met 22 tot 25 graden en wolken en zon. Vooral dinsdag is de kans op enkele buien. Eind volgende week gaat het kwik mogelijk flink omhoog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar werden gezien boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer het doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden lokale autoriteiten. 27 anderen raakten gewond. Bij de Russische aanval werden zweefbommen gebruikt. Dat zijn bommen met vleugels en vaak een grote explosieve lading die naar het doelwit zweven. Bij Russische aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen de afgelopen dag 6 doden. In een flat in het centrum van Sneek heeft vanochtend een grote brand gewoed. Omdat het om een oud gebouw ging, schaalde de brand weer snel op. Het vuur brak uit op de 4e verdieping. Bewoners van omliggende appartementen zijn uit hun huis gehaald. De brandweer had het vuur snel onder controle. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn bij de brand in Sneek. En popster Taylor Swift is getrouwd met American voetbalspeler Travis Kelce. Voor het huwelijk in Madison Square Garden in New York waren zo'n 1000 vrienden uitgenodigd, onder wie Ed Sheeran en Steven Spielberg. Acteur Adam Sandler trad op als ambtenaar van de burgerlijke stand. Het bruidspaar had de details van het huwelijk voor een groot deel geheim gehouden. Het showbizhuwelijk wordt in de VS koninklijk genoemd. Swift is wereldberoemd en werd in 2023 door Time Magazine uitgeroepen tot persoon van het jaar. En het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon. Bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl. Opnieuw is in Reden een kledingcontainer neergezet zonder de vereiste vergunning. Dit keer staat de inzamelbak bij de Albert Heijn in Reden. Volgens de gemeente voldoet de container niet aan de regels en is de plaatsing daarom niet toegestaan. Wie een textielcontainer wil plaatsen, moet daarvoor vooraf een vergunning aanvragen. Onbekend is waar het textiel terechtkomt. Het gaat niet naar een lokaal bedrijf. Maar het is ook niet duidelijk wat er dan met de ingezamelde kleding uit de blauwe kigaret gebeurt.
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: But you're just a boy.
1: Dit is Studio Raiders.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog een tijdje vrij zonnig. In de nacht verschijnen wat meer wolken. Het blijft droog en het kwik zakt naar een graad of 13. Morgen is het wisselend bewolkt met mogelijk in de ochtend lokaal een beetje regen. In de middag komt er meer ruimte voor de zon. Het wordt 22 tot 25 graden met de hoogste maxima in de Achterhoek. Ook de dagen daarna is het Hollands zomerweer met 22 tot 25 graden en wolken en zon. Vooral dinsdag is de kans op enkele buien. Eind volgende week gaat het kwik mogelijk flink omhoog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt ook niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad en donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een deel van de stoffelijke resten van het hulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook de onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. De schedel is inmiddels gevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het is Kaapverdië net niet gelukt om zich te plaatsen voor de volgende ronde van het WK voetbal. Argentinië bleek in de verlenging te sterk. Het werd uiteindelijk 3-2. En ook Colombia is door. Het land won met 1-0 van Ghana. Het weer nu nog bewolkt met in het noorden een enkele bui. Verder vandaag volop zon bij 20 graden langs de kust tot 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Wie in juli of augustus met de auto of motor over de postbank rijdt, riskeert weer een boete van €129, inclusief administratiekosten. De boswachters en BOA's zijn deze week alweer begonnen met controleren en schreven woensdag de eerste bekeuringen uit. Voor het derde jaar op rij is een deel van de postbank in deze zomermaanden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Na de zomer blijft het gebied alleen in de weekenden en op feestdagen afgesloten voor auto's en motorren.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog een tijdje vrij zonnig. In de nacht verschijnen wat meer wolken. Het blijft droog en het kwik zakt naar een graad of 13. Morgen is het wisselend bewolkt met mogelijk in de ochtend lokaal een beetje regen. In de middag komt er meer ruimte voor de zon. Het wordt 22 tot 25 graden met de hoogste maxima in de Achterhoek. Ook de dagen daarna is het Hollands zomerweer met 22 tot 25 graden en wolken en zon. Vooral dinsdag is de kans op enkele buien. Eind volgende week gaat het kwik mogelijk flink omhoog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met het opruimen van blokkades in de stad Erfurt, in het midden van het land. Er wordt gedemonstreerd vanwege het partijcongres van de radicaal-rechtse partij AfD. Demonstranten hebben geprobeerd om wegen te blokkeren. Volgens zender ZDF hebben sommige demonstranten zich vastgelijmd aan de tramrails in de stad. Een regionale omroep zegt dat het lokale partijkantoor is aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Daarbij zouden ook agenten gewond zijn geraakt. Er worden zo'n 50.000 demonstranten verwacht in Erfurt. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Duizenden mensen hebben zich verzameld bij de grote Mosalla-moskee in Teheran. Daar begint vandaag de uitvaart van de omgekomen Ayatollah Ali Khamenei. De hoogste geestelijk leider van Iran werd eind februari gedood bij een Amerikaans-Israëlische aanval aan het begin van de oorlog. Het afscheid duurt 6 dagen. Dit weekend ligt het lichaam van Khamenei opgebaard. Maandag trekt er een rouwstoet door de hoofdstad. Donderdag wordt Khamenei begraven in zijn geboorteplaats Mashhad. Een flatgebouw in Sneek is vanochtend ontruimd vanwege een grote brand. In een appartement op de 4e etage brak de brand uit. De brandweer schaalde op omdat het een oud gebouw is. De brand in Sneek was snel onder controle. Het is nog niet bekend of er slachtoffers zijn. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking vanmiddag toe. Er is er ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.

simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

Opnieuw is in Rhede een kledingcontainer neergezet zonder de vereiste vergunning. Dit keer staat de inzamelbak bij de Albert Heijn in Rhede. Volgens de gemeente voldoet de container niet aan de regels en is de plaatsing daarom niet toegestaan. Wie een textielcontainer wil plaatsen, moet daarvoor vooraf een vergunning aanvragen. Onbekend is waar het textiel terechtkomt. Het gaat niet naar een lokaal bedrijf. Maar het is ook niet duidelijk wat er dan met de ingezamelde kleding uit de blauwe kigaret gebeurt.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt weer langzaam voor de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog een tijdje vrij zonnig. In de nacht verschijnen wat meer wolken. Het blijft droog en het kwik zakt naar een graad of 13. Morgen is het wisselend bewolkt met mogelijk in de ochtend lokaal een beetje regen. In de middag komt er meer ruimte voor de zon. Het wordt 22 tot 25 graden met de hoogste maxima in de Achterhoek. Ook de dagen daarna is het Hollands zomerweer met 22 tot 25 graden en wolken en zon. Vooral dinsdag is de kans op enkele buien. Eind volgende week gaat het kwik mogelijk flink omhoog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft ingegrepen bij grote demonstraties tegen de AfD. De radicaal-rechtse partij houdt het partijcongres in de stad Erfurt. Duizenden mensen komen daar demonstreren tegen fascisme en vreemdelingenhaat. De betogers proberen de stad onbereikbaar te maken voor aanhangers van de partij en het openbaar vervoer te ontregelen. Omdat ze met veel zijn, is het de politie nog niet gelukt alle wegen weer vrij te maken. Vanochtend vroeg werd het lokale partijkantoor van de AfD al aangevallen met vuurwerk en verfbommen. Het geweld dat agenten gebruikten bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist was volgens de politie noodzakelijk. Maar of het ook goed is uitgevoerd, wil de politie niet zeggen. Bij het incident trok een agent een vrouw omver die later zwanger bleek te zijn. Beelden daarvan leidden tot veel verontwaardiging. Inmiddels is het optreden van de betrokken agenten beoordeeld, maar dat oordeel wordt niet openbaar gemaakt. Volgens de politie gaat het om een intern proces bedoeld om van te leren. De betrokken agent wordt niet bestraft. Bij een brand op een boot in Amsterdam is iemand om het leven gekomen. De brand brak rond 5 uur uit op een bootje in de wijk De Baasjes. Op foto's is te zien dat de boot voor een groot deel verwoest is. Volgens stadszender AT5 is de omgeving afgezet voor politieonderzoek. Een deel van de stoffelijke resten van het Heulmeisje is zoek. Eerder dit jaar bleek de schedel verdwenen en nu is ook een onderkaak weg. Het lichaam van het onbekende meisje werd in 1976 gevonden op een parkeerplaats langs de A12 bij Maarsbergen. In april bleek dat het graf geopend was. Het Openbaar Ministerie had dat gedaan om nogmaals onderzoek te doen naar de identiteit van het meisje. Het herbegraven van de resten ging niet volgens plan. Inmiddels is de schedel weer teruggevonden en teruggeplaatst, meldt RTV Utrecht. Het weer, vanochtend zon en wolken. In het noorden neemt de bewolking toe, is vanmiddag ook kans op wat regen. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Morgen iets meer kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Geniet

de Goedemorgen deze zaterdag 4 juli 2026, 10 uur geweest. Een nieuwe Goedemorgen voor jou hier op Studio Reden. Zo dadelijk met Jason Derulo, Savage Love, naast Stella Lefty met Boston.

Jason Derulo, Savage Love hier op Studio Reden op deze zaterdagochtend, het eerste weekend van juli. De zomer is in aantocht en weer technisch was het natuurlijk anderhalve week geleden al helemaal raak. De afgelopen week was het heerlijk, vond ik. Een graadje of 20, 24, wel even een buitje her en der. Maar ik spiekte even naar volgend weekend en dan gaan we gewoon weer 30 plus. Maar daarover volgend uur meer als we het erover weer gaan hebben. Olivia Dean zo dadelijk met So Easy naar Sheryl Crow met All I Wanna Do.

wat een gigantische carrière is ze nu al aan het opbouwen. Ik denk dat als zij hopelijk niet straks tot de Club van 27 gaat behoren, maar een legendarische status heeft bereikt, dat ze dan echt nog terug kan vallen op haar beginmuziek. Want die was ontzettend goed. Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Zo dadelijk is het de Fugees met Fugee La. Naar de Average White Band met Let's Go Round Again.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt een stuk langzamer dan gebruikelijk op de N233. In beide richtingen file voor de Rijnbrug bij Rhenen. Komt er een ongeluk? Onbekend hoe lang het gaat duren. De vertraging is ongeveer 20 tot 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ron Keating met Love In Each Day hier op Studio Reden. Even over 10:30 op deze zaterdagochtend 4 juli. Is dit een plaat die best wel kan blijven hangen? Je hoort zo dadelijk trouwens John Lee Hooker en Santana met The Healer. Maar de volgende plaat kan daar ook wat van. Daar zit echt zo'n riddeltje in en die raak je de rest van de dag als goed is niet meer kwijt. Dat is Echo Smith met Cool Kids.

John Lee Hooker en Santana de Healer hier op Studio Reden. Nou, hopelijk moet je niet helemaal geheeld worden van een uurtje goedemorgen. Want er staat nog een tweede uur voor je klaar. Zo dadelijk tussen 11 en 12 hier op Studio Reden. Dus blijf lekker hangen. New York.

0: half uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanval op Russische energieinfrastructuur opgevoerd. In de Duitse stad Erfurt is het lokale partijkantoor van de radicaal-rechtse AfD aangevallen met vuurwerk en verfbommen. In de stad is vandaag een partijcongres. Duitse media schrijven dat demonstranten ook wegen hebben geblokkeerd. De politie probeert de betogers tegen te houden en de blokkades weg te halen. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. De politie doet onderzoek. Omliggende woningen werden ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat melden, moet het de dwangsom van 5000 euro betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Het weer. In het midden en zuiden veel zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden vandaag. Morgen is er een mix van zon en wolken en een lokale bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Allereerst de A12, de Duitse grenscontrole. Daar nu 10 minuten extra vanaf knooppunt Ouddijk. Dan de Rijnbrug, de N233. In beide richtingen 3 kwartier vertraging door een ongeluk. En een file waarvan wij de oorzaak nog niet konden vinden bij Otterlo. De N304 vanuit Apeldoorn richting Ede. Vanaf Hoenderlo 5 kilometer en 50 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

goedemorgen, 11 uur geweest op deze zaterdagochtend 4 juli 2026. Een nieuwe goedemorgen met Labyrinth Kensington. Nou, ik had het over legendarische carrières. Justin Timberlake hoorde je ook. Man met de gouden strot Teddy Swims. Hoor je naar Ilse de Lange met Changes. I'm a

Teddy Swims met Mr. Know-It-All hier op Studio Reden. En weet je, deze stem, toen ik hem voor het eerst hoorde, hoe hij de vertraging in de muziek kan leggen en hoe hij die soul erin kan brengen.

Ik dacht, ja, dat moet gewoon dat moet een zwarte stem zijn. Of dat moet er misschien ergens tussenin liggen. Nee hoor, helemaal niks van waar. Het is gewoon een blanke meneer, om maar even zo te zeggen. Maar dan komt er toch een zwarte stem uit. Ik zeg altijd dat Teddy Swims gewoon een oude soulziel heeft. En dat hoor je ook in zijn muziek. Mr. Know-it-all was het hier op Studio Reden. Zo dadelijk een mooie combi tussen Cresip en Danny Vera met Make It a Memory. Naar China Easton met The Lover in Me.

Mooie samenwerking tussen twee ubersuccesvolle Nederlandse artiesten, Danny Vera en Cressip met Make It a Memory. Over succesvolle artiesten gesproken, ik heb er genoeg tijdens 2 uur lang Goedemorgen. Onder andere Alex Warren, goed uitspreken, met Fever Dream. Hopelijk krijg jij er geen kortstroom van. Na Safe Room van Mr. John Legend.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door de grenscontroles vielen op de A7, de A12 en de A76... in alle gevallen een kwartier vertraging. En op de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede een behoorlijk lange file tussen Hoenderlo en Otterlo. 5 kilometer en 50 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Alex Warren met Fever Dream. Even over 11:30 hier op deze zaterdagochtend 4 juli 2026 gooien ze dadelijk Robbie Williams met Rock DJ. Dat is ook lang geleden. Ken je die clip nog? Waar hij zichzelf helemaal tot skelet toe aan uitkleedt. Heb je geen idee waar ik het over heb? Kijk dan even. En ik weet niet wat de frequentie is dat jij je droomt, maar deze track gaat er wel over. Dan Hartman, I Can Dream About You.

einde van deze plaat kan wat in deze loop ook eindeloos door blijven lopen. Wat een succesvolle plaat. Dat is de meest succesvolle ooit, wellicht. Robbie Williams, rock DJ hier op Studio Reden. Zo dadelijk het weer van niemand minder dan Jan van Gelderen. Ga dus laten weten wat jij vandaag en morgen kunt verwachten van het weer. Time Flies met Once in a While hoor je ook nog. Na Marshmallow en Jelly Roll met Holy Water. Heard that you

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog een tijdje vrij zonnig. In de nacht verschijnen wat meer wolken. Het blijft droog en het kwik zakt naar een graad of 13. Morgen is het wisselend bewolkt met mogelijk in de ochtend lokaal een beetje regen. In de middag komt er meer ruimte voor de zon. Het wordt 22 tot 25 graden met de hoogste maxima in de Achterhoek. Ook de dagen daarna is het Hollands zomerweer met 22 tot 25 graden en wolken en zon. Vooral dinsdag is de kans op enkele buien. Eind volgende week gaat het kwik mogelijk flink omhoog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Once in a while, time flies hier op Studio Reden. En ik kan het daar niet meer mee eens zijn, want time flies when you're having fun. Bijna 12 uur hier op Studio Reden op deze zaterdag. Ik ga je een hele mooie wensen. Maak er een mooie zaterdag van. Spreek ik jou morgenochtend 10 uur sharp hier op Studio Reden. Abong is goed. Dag.

0: 12 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg, melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. De gouverneur van het gebied spreekt van een grote aanval. Er zouden geen slachtoffers zijn. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Friesland Campina heeft begin dit jaar een dwangsom moeten betalen aan de provincie Gelderland. De provincie had de dwangsom opgelegd omdat het bedrijf bij een explosie in Borculo een jaar geleden pas uren later de brandweer belde. Bij die explosie kwam een grote oranje rookwolk met gevaarlijke stoffen vrij. Omdat Friesland Campina in januari opnieuw een incident te laat meldde, moest het de dwangsom van €5.000 betalen. Ook zijn er nu strengere eisen bij het bedrijf. In een reactie aan Omroep Gelderland zegt het zuivelbedrijf maatregelen te hebben genomen. Vanwege de hitte gaat in de VS een deel van het feest rond het 250-jarig bestaan vandaag niet door. Zo is de parade in de hoofdstad afgelast en gaat het festivalterrein later open. Het wordt meer dan 40 graden vandaag in Washington. Vandaag is er een grote vuurwerkshow. Verwacht wordt dat veel Amerikanen ook zelf vuurwerk zullen afsteken. Vanwege de droogte wordt gewaarschuwd voor branden. Ook op andere plekken in het land worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en lokaal een bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er wordt hier en daar langzamer gereden, bijvoorbeeld voor de Duitse grenscontrole. Op de A12 vanuit Arnhem een file van 15 minuten. En dan de A50, die is dicht dit weekend, richting Arnhem tussen Beekbergen en knooppunt Waterberg. Komt door geplande werkzaamheden. Maar ongepland de omrijders die omrijden over de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede. Tussen Hoenderlo en Otterlo 5 kilometer en een uur in de file 60 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Ja, het is alweer even na 12 op deze zaterdag vandaag 4 juli 2026. Ik heet je van harte welkom. Je hoorde zojuist Morgan Wallen en Tate McRae. En nu...

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Wegwerkzaamheden veroorzaken file op de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede. Mensen rijden om omdat de A50 dicht is. Tussen Hoenderlo en Otterlo een behoorlijk lange file, 5 kilometer en 50 minuten. Verder hier en daar ook nog een andere file, maar die zijn momenteel niet langer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

It's a beautiful day, dat was Michael Dublé. En iedere keer als ik deze plaat hoor, dan moet ik aan kerst denken. Ik heb geen idee waarom. Ja, het is wel een lekkere dag vandaag. 4 juli 2026, bijna zomervakantie. Hier is Ed Sheeran. You should

hè. Hey, look my, I made it. Ja, dat was Panic at the Disco. We hadden ook nog Lucy Silvas. What You're Made Of. En Ed Sheeran met Camera. En dat waren de drie platen die je zojuist aan je voorbij hoorde vliegen uit je speakers hier bij Studio Reden. Laten we eens even afdalen naar 1986. David Grant samen met Jackie Graham.

20 seconds, Ruben Hillen was dat. En kijk met me mee op de klok. Ja, duurt nog eventjes hoor, twee plaatjes denk ik. Dan gaan we even luisteren naar het nieuws van 1 uur. En daarna ben ik graag nog een uurtje bij je terug. Dit is Causes. Teach me how to dance with you.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 1 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Russische olieinstallaties bij Sint-Petersburg. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten. Onder meer een lokale haven en olieterminal zouden zijn geraakt. Er zouden geen slachtoffers zijn. Oekraïne heeft dit jaar de aanvallen op Russische energie-infrastructuur opgevoerd. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. In de loop van de ochtend werd op sommige plekken nog geschoten, maar was het op andere plaatsen weer rustig. Touareg-rebellen van de FLA bevestigden in een boodschap dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep ook nu weer meedoet aan de gevechten. Bij een woningbrand in Sneek is een vrouw van 61 omgekomen. Vanochtend vroeg brak brand uit in een appartement op de vierde verdieping. Hoe die is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. Volgens de veiligheidsregio waren er de afgelopen nacht al hulpdiensten bij de woning na meldingen van onrust. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilinghuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een enkele bui. En dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is druk onderweg en iets wat rommelig in alle eerlijkheid. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De weg zelf is dicht, maar je kunt er langs over de vluchtstrook. De vertraging is een uur. Dan de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Onder andere vielen daar zo vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 20 minuten. En ook nog steeds opvallend, de afgesloten A50... die is richting Arnhem dicht vanuit Apeldoorn dit weekend. Daardoor nu file op de N304. Tussen Hoenderlo en Otterlo 4 kilometer en 35 minuten in de richting van Ede. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

jou ook wel op dat we eigenlijk iedere week wel een James Bond plaat in de uitzending hebben zitten. Geef allemaal niks, zijn goede platen, dus daar luisteren we graag naar. Zo direct wordt het tijd voor een heerlijk deuntje soul op je radio. Dat doen we met Just Town, You Had Me. Maar eerst gaan we even een beetje depri doen.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Gelderland staan de langste files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld een half uur vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens 10 minuten vertraging. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en Afrit Arkel een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

En daarmee werd het tijd alweer even na half twee hier bij je studio gegeten. Nou, de mix lukte niet helemaal. Excuses daarvoor. Maar we gaan wel even terug in de tijd. En dat doen we met deze Fleetwood Mac. Hier is Everywhere.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond is het nog een tijdje vrij zonnig. In de nacht verschijnen wat meer wolken. Het blijft droog en het kwik zakt naar een graad of 13. Morgen is het wisselend bewolkt met mogelijk in de ochtend lokaal een beetje regen. In de middag komt er meer ruimte voor de zon. Het wordt 22 tot 25 graden met de hoogste maxima in de Achterhoek. Ook de dagen daarna is het Hollands zomerweer met 22 tot 25 graden en wolken en zon. Vooral dinsdag is de kans op enkele buien. Eind volgende week gaat het kwik mogelijk flink omhoog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

ritme van deze 45 Ultra. Je hoorde Talk to You. En daarvoor hadden we natuurlijk nog Jan van Gelder. Met zijn weerbericht. Mocht je het allemaal even gemist hebben over een uurtje of twee, dan hoor je hem weer op deze zender. En dit is Mr. Props.

moet er wel eens even heerlijk bij komen met deze Mr. Props en Nothing Really Matters. Nou, dat is niet helemaal waar, hè, want er moet ook nog wel een beetje gewerkt worden. En over werken gesproken, hij moet zo direct aan de bak, onze Fardo van Leerde. Je gaat hem horen zo direct na 2 uur en hij neemt je mee tot aan 4 uur. En dan, ja, Madonna, dan hebben we Klaas Vroom met Rede Roosendaal Centraal.

0: Jelle Suybring met het NOS Journaal. Opstandelingen in Mali hebben vanmorgen vroeg op verschillende plaatsen in het land steden aangevallen. Of er slachtoffers zijn, is niet bekend. Rebellen van de FLA bevestigen dat ze betrokken zijn bij de aanval. De separatisten voerden eind april grootschalige aanvallen uit op het regeringsleger in samenwerking met moslim-extremisten van een tak van Al-Qaeda. Het is onduidelijk of die groep er nu ook weer meedoet aan de gevechten. Bij Oekraïnse aanvallen zijn olieinstallaties in de buurt van Sint-Petersburg in Rusland geraakt. Een lokale haven en een olieterminal zouden zijn geraakt. De Russische gouverneur in het gebied spreekt van een grote aanval, maar zegt ook dat er geen slachtoffers zijn. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat er ook een Russische marinebasis is geraakt. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd, omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen ondernomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. Een Amerikaanse tiener heeft voor $3 een bijzonder kledingstuk bij een kringloopwinkel gekocht. Het bleek te gaan om een opwarmshirt van basketballegende Wilt Chamberlain van de LA Lakers. Op een veiling is er inmiddels $12.000 geboden, maar veilingshuis Sotheby's denkt dat het wel een $250.000 waard kan zijn. Volgens het veilinghuis is dit shirt uniek omdat Chamberlain het droeg toen hij in 1973 na 15 seizoenen afscheid nam. De man van 19 hoopt na de veiling niet meer te hoeven werken. Het weer in het midden en zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan de langste files op de A1... Amsterdam richting Apeldoorn voor Voorthuizen, 10 minuten vertraging. A1 Hengelo richting Amersfoort voor afrit Hoenderlo, 5 minuten. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen, 10 minuten. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven, 5 minuten. En de andere kant op voor de Duitse grens, 10 minuten oponthoud. A15 Rotterdam richting Nijmegen voor afrit Arkel, 10 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo, 3 kwartier extra reistijd. Dat zijn mensen die moeten omrijden vanwege de afgesloten A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. We knopen het Everdingen een kwartier vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Afritkerk 20 minuten. A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens 10 minuten. Op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knopend Hattemerbroek 5 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en de aansluiting met de N801. 3 kwartier vertraging. Daar zijn mensen die moeten omrijden vanwege de afgesloten A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

So Easy. Olivia Dean, natuurlijk hier op Studio Reden, waar we ook nog Flo Rida hadden met I Don't Like It, I Love It. Ja, waar ik ook wel van hou is de playlist hier op Studio Reden. Matt Canning is onderweg met Don't Worry. Doen we naar Beyoncé.

dat knalt even lekker door die speakers heen, hè? Lou Bega, Mambo number 5. En wat ook nog Don't Worry, Mad Can. Ja, daarmee is je weekend ook wel lekker bezig. Hè? Onderweg is het NOS Journaal, want we kruipen alweer richting de klok van 3 uur. Even nog deze afmaken. Raven en Lene, Love Me Not.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de bosbranden in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. De brandweer heeft een groep kinderen die op vakantiekamp was geëvacueerd. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. De opgepakte man is een dertiger. Het Australische Great Barrier Reef komt toch niet op de UNESCO-lijst voor bedreigd werelderfgoed. Er wordt al langer gewaarschuwd dat het grootste koraalrif ter wereld moet worden toegevoegd omdat het in gevaar is. Door klimaatverandering verbleekt het koraal en sterft het af. Maar volgens UNESCO is het rif de afgelopen jaren veerkrachtiger geworden en heeft Australië goede stappen genomen om het koraalrif beter te beschermen. Het Great Barrier Reef is zo'n 2400 kilometer lang en er leven zo'n 400 soorten koraal. In de Verenigde Staten wordt het 250-jarig bestaan van het land gevierd. Niet alle festiviteiten gaan door vanwege de hitte. In de hoofdstad Washington is de parade afgelast. Het kan er meer dan 40 graden worden in de stad. Ook op andere plekken worden vieringen aangepast. Het weer, in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen een kwartier vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem vooraf de Oosterbeek 10 minuten. Verderop voor de Duitse grens ook 10 minuten oponthoud. Op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo drie kwartier extra reistijd. Dat komt door mensen die moeten omrijden vanwege werkzaamheden op de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

als je dan nog stil kan zitten, weet ik het ook niet meer hoor. Strike It Up, Black Box was dat. En we hadden ook nog Jason Mraz met I Won't Give Up, die het uur aftrapte. En ja, ik ben nog een klein uurtje bij je. Studio Regen. Met nu Christina Aguilera. Oh,

Studio Reden met Michael Jackson, Rock With You. En wat ook nog Bruno Mars met I Just Might. Ja, echte hitmachines in alle vormen en gedaantes hoor je hier voorbij komen bij Studio Reden. Onderweg is onder andere Anastasia, Sick and Tired, naar Lana Del Rey. Swing.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knooppunt Del en Knooppunt Everdingen een kwartier vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 10 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Wageningen en Afrit Oosterbeek een kwartier. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Meteren en Afrit Arkel een kwartier vertraging. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

deze plaat helemaal grijs gedraaid in de tijd dat ik nog een beetje DJ was daar in Arnhem op de Korenmarkt. Deed het altijd goed. Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. En daarvoor ook nog Harry Styles met American Girls. En dit is Ilse de Lange.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het nog een tijdje vrij zonnig. In de nacht verschijnen wat meer wolken. Het blijft droog en het kwik zakt naar een graad of 13. Morgen is het wisselend bewolkt met mogelijk in de ochtend lokaal een beetje regen. In de middag komt er meer ruimte voor de zon. Het wordt 22 tot 25 graden met de hoogste maxima in de Achterhoek. Ook de dagen daarna is het Hollands zomerweer met 22 tot 25 graden en wolken en zon. Vooral dinsdag is de kans op enkele buien. Eind volgende week gaat het kwik mogelijk flink omhoog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Fire, Handsome Poets hier op Studio Reden. Waar het er voor mij op zit voor deze zaterdag. Morgen 2 uur ben ik er weer gewoon bij, maar hou hem zeker hier bij Studio Reden. Want ja, de playlist draait gewoon door. Zoals nu Taylor Swift.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Ede. 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bijna de helft van de Nederlanders gaat deze zomer niet op vakantie. Dat blijkt uit onderzoek van de ANWB. Volgens de ANWB kiezen steeds meer mensen voor een vakantie buiten het hoogseizoen, zoals in de meivakantie of in september. Een vakantie in eigen land is nog altijd het populairst. Daarna zijn de meest gewilde bestemmingen Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. De speciale politieafdeling was ingezet omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden. Ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuis blijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Max Verstappen is zesde geworden bij de sprintrace van de Grand Prix van Groot-Brittannië. Hij had een slechte start en viel terug van de derde naar de zesde positie. De Italiaan Antonelli van Mercedes werd eerste, de Brit Hamilton in zijn Ferrari tweede en Norris in de McLaren derde. Door zijn winst loopt Antonelli verder uit in het wereldkampioenschap. Verstappen staat daar nu op de zevende plek. Morgen om 16:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer in het midden en zuiden veel zon. In het noorden wat meer bewolking bij 20 tot 26 graden. Morgen een mix van zon en wolken en een lokale bui. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 10 minuten oponthoud. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen knooppunt Del en Afrit Leerdam 10 minuten. De N224 Veenendaal richting Arnhem voor de aansluiting met de A12 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo een 30 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden op de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geniet van je zomer. Dit is Studio Reden.
4: Reden. Roosendaal Centraal. On a train.

Daar gaan we er in ieder geval van maken. Met Rede Roosendaal Centraal. En ja, blijf lekker luisteren tot aan 6 uur. Met natuurlijk regio-informatie. De feitjes uit de pophistorie hebben we ook nog even voor jou. En natuurlijk heel veel lekkere muziek. Dus dit is de zaterdagmiddag gebeurtenis op Studio Reden. Roosendaal Centraal met nu de Babysitter Circus. Everything's Gonna Be Alright.

0: Dan maar even doorgaan hoor. De babysitters, circus waren dat. Everything's gonna be alright. Onderweg Alex Warren en nu Jocelyn Brown. Somebody else's guy.
1: Google, speel Studio Reden.

0: Studio, my dear.
1: Razend populair zijn ze en je hoort het op Studio Reden. Chris Cross Amsterdam, with Whenever. En hiervoor nog Alex Warren met Passenger en Jocelyn Brown met Somebody Else's Guy. Dan wat regio-informatie, dat gaat voornamelijk over wandelen. Morgen kun je in Velp mee op een historische wandeling door Villapark Overbeek. De oudheidkundige kring Reden Roosendaal neemt de deelnemers mee langs de geschiedenis van het voormalige landgoed waar ooit ook een kasteel stond. Dat werd ruim een eeuw geleden gesloopt en maakte plaats voor statige villa's. Het villapark is sinds 2011 een beschermd dorpsgezicht. De gratis wandeling begint om 1 uur en vooraf aanmelden, dat is verplicht. Dus kijk even op de website van de oudheidkundige kring Reden Roosendaal voor de wandeling in Villapark Overbeek. Nou, straks nog wat wandelinformatie in dit programma. Dus blijf lekker luisteren.
2: Dit is Studio Reden.
1: Met zometeen Miles Smith. Stay if you wanna dance. Dat gaan we zeker doen. En nu Atlantic Ocean Waterfall.

Lekkere zomerse muziek hoor je hier bij Studio Reden. Blijf lekker hangen tot aan 6 uur. Reden Roosendaal Centraal. Met straks nog meer regio-informatie, feitjes uit de pophistorie. En nu Supertramp. It's

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Stroe 10 minuten vertraging. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor knooppunt Empel 5 minuten. A15 Nijmegen richting Rotterdam voor knooppunt Gorinchem 10 minuten. De N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
2: Met zometeen Olivia Rodrigo met Drop Dead. En nu Caleb Scott, Dancing on My Own.
3: Reden, Roosendaal Centraal.

Dead. Olivia Rodrigo was dat. En die vorige Caleb Scott met Dancing on My Own. Nou, ik dans eigenlijk liever samen. Vind ik veel leuker, veel gezelliger. Maar goed, informatie. En het gaat weer over wandelen. En wie meer wil weten over de toekomst van onze bossen, kan morgenmiddag mee op pad met IVN Oost-Veluwezoom. Tijdens de gratis wandeling bij het Roosendaalse veld laat ze natuurgidsen zien hoe de gemeente Rheden werkt aan een klimaatbestendig bos. Onderweg is er aandacht voor de gevolgen van droogte, hitte en schade door kevers en schimmels. De wandeling die start 2 uur, om 2 uur dus, morgenmiddag, en duurt ongeveer 2,5 uur. Wil je mee en wil je meer informatie? Dan kijk je op de website ivn.nl. Dus ivn.nl. Over de wandeling morgen, over de toekomst van het bos dus. Nou, gezellig wandelen met z'n allen, dacht ik zo. En daarna lekker luisteren naar de radio. Lekker interessant, toch? Straks feitjes uit de pophistorie. En eerst dan voor Yannick, Feel the Love. En nu James Morrison, You Make It Real.

deze Yannick. Je hoort het allemaal op Studio Reden. En vrienden, het is vandaag 4 juli. Vandaag bladeren we door de muzikale geschiedenis en ontdekken we dat 4 juli veel meer is dan vuurwerk in Amerika. Ook in de popmuziek gebeurde er van alles. Want in 1964 scoorden de Beach Boys hun allereerste Amerikaanse nummer 1 hit met I Get Around. Het was het bewijs dat de Californische surfmuziek de wereld had veroverd. Op dezelfde datum, maar dan in 1976, stond The Clash voor het eerst op het podium. Als voorprogramma van Sex Pistols begon een optreden dat zou uitgroeien tot het startschot van de Britse punkrevolutie. En in 1987 bereikte Pet Shop Boys hun eerste plaats in de Britse hitlijst met It's a Sin. Een nummer dat uitgroeide tot een internationale klassieker. En een jaar later verscheen het debuutalbum van Kylie Minogue, waarmee haar indrukwekkende popcarrière echt begon. En nog een leuk weetje, jazzlegende Louis Armstrong vierde zijn hele leven zijn verjaardag op 4 juli, omdat hij dacht dat hij op Independence Day was geboren. Pas jaren na zijn overlijden bleek dat zijn echte geboortedatum...

popgeschiedenis. Ik zou zeggen, morgen meer feitjes uit de popgeschiedenis in dit programma Reden Roosendaal Centraal. Dat je iedere zaterdag en iedere zondag kan beluisteren tussen 4 en 6. Ja, leuk, gezellig toch? Straks heb ik voor jou Jelly Roll, I'm Good. En nu Tina Turner, Two People. Two people.

Tina Turner met Two People uit de jaren 80. Wat een prachtige vrouw is dat, deze Tina Turner. Je hoort het allemaal op Studio Reden. Straks in het tweede gedeelte Reden Roosendaal Centraal. Nog meer regio-informatie en heel veel lekker muziek. Dus blijf lekker hangen tot aan 6. Nu One Direction.

0: 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. Ze hopen de brand later vandaag helemaal te hebben geblust. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Een gebied van 30.000 hectare natuur wordt dan bedreigd. Zo'n 12.000 inwoners van het getroffen gebied moeten thuisblijven. Een groep kinderen op vakantiekamp is geëvacueerd door de brandweer. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. Op meerdere plekken in Mali zijn vanochtend steden aangevallen door opstandelingen. Het gaat om separatisten van de FLA die in april ook al aanvallen uitvoerden op het regeringsleger. Toen werkten ze samen met een tak van Al-Qaeda. Of die nu ook betrokken waren bij de aanvallen is niet bekend. In Middelburg zijn twee mannen aangehouden na een tip dat ze in hun bestelbus vuurwapens hadden. Een speciale politieafdeling was ingezet, omdat de twee mogelijk vuurwapengevaarlijk zouden zijn. In de bestelbus werd inderdaad een vuurwapen gevonden en ook lag er munitie in. De twee mannen van 21 en 27 zitten vast. Een Duitse familie heeft bij het opknappen van de tuin ruim 1000 botten en tanden gevonden. De menselijke resten zijn van zowel kinderen als volwassenen. Onderzoekers schatten dat ze tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Het huis is in de jaren 60 gebouwd. Iemand heeft aan de lokale politie verteld dat er mogelijk grond van een begraafplaats is gebruikt bij de bouw. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon, het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zomer, dit is Studio Reden.
4: Reden, Roosendaal Centraal.

met Nathalie LaRoos en Somebody. En wij zijn bezig met Reden Roosendaal Centraal tot aan zessen. Dus blijf lekker hangen. Voor de groeten en de felicitaties stuur je berichten naar studio@studioreden.nl. Onderweg Omi met Cheerleader en nu Pink.

lekkere zomerse swingende muziek op je radio met Omi, cheerleader. En zojuist Miley Cyrus, End of the World. Muziekliefhebbers, die hebben we ook onder ons. Muziekliefhebbers kunnen morgenmiddag terecht in het park in Dieren voor het jaarlijks concert at the park van het Dierens Harmonie Orkest. Het gratis openluchtconcert begint om 2:00 met het leerorkest onder leiding van Geert-Jan Dijkerman. En op het programma staan onder meer muziek van Leroy Anderson en bekende James Bond thema's. Bezoekers kunnen plaatsnemen op het gras of op een bankje. Het concert duurt tot ongeveer 4:00 en gaat alleen door bij goed weer. Nou, daar hoef ik me volgens mij niet zoveel zorgen over te maken. Meer informatie, kijk hiervoor op de website dhodieren.nl. dhodieren.nl. Voor wat betreft het concert at the park, morgen in het park in Dieren. En dat begint dus om 2:00. En wij gaan verder met Rede Roosendaal Centraal, net muziek. Nona, die komt eraan, Forever Yours. En nu Tom Jones en The Art of Noise. En dat heet Kiss.

zeer hoor. Maar goed, dat, daar kom je pas achter op latere leeftijd, denk ik dan maar zo. Maar goed, dat was wat serieus gedacht. Dat was Nona, Forever Yours. En hiervoor hadden we nog Tom Jones en The Art of Noise op. Ja, met het nummer Kiss. Straks Sister Sledge, All American Girls, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En nu muziek dat we ook nog goed vinden. Snow Patrol, Shut Your Eyes.

0: Heden. Roosendaal Centraal.
1: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en Otterlo is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studioreden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

America the Girls, Sister Sledge. Dat lag natuurlijk op plankje 80 van die hele grote archievenkast die hier in de hoek zat van de studio. Hiervoor nog Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Dan heb ik voor wat betreft deze zaterdagmiddag nog een laatste bericht. Dat gaat over een zomerconcert van Marieke Jager. De zomerse concertreeks op landgoed Middachten in de Steeg gaat morgen verder met een optreden van singer-songwriter Marieke Jager. Het concert begint om 11:30 in de tuin van het landgoed en maakt deel uit van de zondagmorgenconcerten die de Zomerij deze maand organiseert. Marieke Jager behoort al ruim 20 jaar tot de bekende Nederlandse artiesten. Later deze maand volgen ook nog optredens van Lavinia Meijer, Karel Kraaienhof en het Jong Nederlands Blazers Ensemble. Kijk voor meer informatie op de website dezomerij.nl/middachten. Dezomerij.nl/middachten. Heb je ook nog wat informatie? Stuur je berichten naar redactie@studioreden.nl of gebruik hiervoor onze gratis Studio Reden app. Die ga je downloaden via onze website studioreden.nl. Lees je ook gelijk het streeknieuws. Nu Dido, White Flag.

0: En hiervoor nog eveneens zo'n prachtig nummer van Dido, White Flag. Je hoort het allemaal op Studio Reden. Zometeen Lady Antebellum, Need You Now. Maar eerst gaan we even naar Jan luisteren. Die gaat vertellen over het weer.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanavond is het nog een tijdje vrij zonnig. In de nacht verschijnen wat meer wolken. Het blijft droog en het kwik zakt naar een graad of 13. Morgen is het wisselend bewolkt met mogelijk in de ochtend lokaal een beetje regen. In de middag komt er meer ruimte voor de zon. Het wordt 22 tot 25 graden met de hoogste maxima in de Achterhoek. Ook de dagen daarna is het Hollands zomerweer met 22 tot 25 graden en wolken en zon. Vooral dinsdag is de kans op enkele buien. Eind volgende week gaat het kwik mogelijk flink omhoog. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
2: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

Nou, we hebben elkaar nodig, vrienden. En ja, zoek elkaar op. Ga vooral met elkaar in gesprek. Lady Antebellum was dat op Studio Reden. En vrienden, morgen is Reden Roosendaal Centraal de Weer. Met natuurlijk feitjes uit de pophistorie. En heel belangrijk, het borrelmoment. Het gezellig samen zijn met iedereen in Reden en Roosendaal. En ja, op de camping of waar je ook maar bent. En natuurlijk ook regio-informatie. En hiervoor stuur je berichten naar redactie@studioreden.nl. Of gebruik hiervoor onze gratis Studio Reden app. Ik wens je voor nu een smakelijk eten en een fijne zaterdagavond. We gaan eruit met deze van Talk Talk. Life's what you make.

0: Zes uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag naar de 250ste verjaardag van de VS in het land te gaan. Maar daar is de paus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Een man van in de 30 is opgepakt omdat hij gisteren in Spijkenisse in korte tijd meerdere zedendelicten zou hebben gepleegd. Hij zou onder meer hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen en haar de bosjes in te trekken. Op het tennistoernooi van Wimbledon is titelverdediger Iga Swiatek in de derde ronde uitgeschakeld. De Poolse verloor verrassend in twee sets van Alessandra Ayala uit de Filipijnen. Ayala had nog nooit een partij gewonnen in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ondertussen hebben Venus en Serena Williams zich teruggetrokken voor het dubbelspel van Wimbledon. De 44-jarige Serena heeft knieklachten. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen wolken en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. En ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Er werden toen zo'n 400 mensen opgepakt. De paus heeft vandaag het Italiaanse eiland Lampedusa bezocht. Tijdens een mis riep paus Leo op om meer te doen voor migranten. De Amerikaanse vicepresident Vance had paus Leo, die uit Amerika komt, uitgenodigd om vandaag de 250ste verjaardag van de VS in dat land te vieren. Maar daar is de paus dus niet op ingegaan. Waarom is niet bekendgemaakt. Eerder bracht de paus wel al zijn felicitaties over aan de VS. Steeds meer mensen kiezen voor een vakantie buiten het hoogseizoen. Dat staat in een onderzoek van de ANWB. Daaruit blijkt ook dat de helft van de Nederlanders deze zomer niet op vakantie gaat. De mensen die wel gaan, gaan het liefst naar Frankrijk, Duitsland, Spanje of Italië. Max Verstappen start morgen als 7e bij de Grand Prix van Groot-Brittannië. De pole position is voor WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes. Max Verstappen was eerder vandaag 6e geworden bij de sprintrace. Hij had een slechte start en viel terug van de 3e naar de 6e positie. Italiaan Antonelli van Mercedes werd 1e, de Brit Hamilton in zijn Ferrari 2e en Norris in de McLaren 3e. Morgen om 4:00 wordt op Silverstone de hoofdrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gehouden. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook zonder er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. Bij een auto-ongeluk bij Helmond is oud-burgemeester Gerard Daendels van Deurne omgekomen. Vanmiddag kwam zijn auto op een N-weg in botsing met een vrachtwagen. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Daendels was eerder burgemeester in Liempde en daarna in Meel en Sint-Hubert. Van 2000 tot 2010 was hij burgemeester van de gemeente Deurne, ten oosten van Helmond. Daendels was 80 jaar. De Spaanse hulpdiensten zeggen dat ze de natuurbrand in de Costa Brava voor een groot deel onder controle hebben. De Catalaanse brandweer is wel bang dat het vuur de komende dagen weer oplaait, omdat er een hittegolf heerst in Spanje. Ook in Frankrijk en Portugal woeden meerdere natuurbranden. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van team Visma Leasebike. Hij was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Morgen is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.

0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Rede vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Demonstranten hebben vandaag geprobeerd om in Duitsland het congres van de radicaal-rechtse partij AfD te dwarsbomen. Ruim 30.000 mensen waren daarvoor naar de oostelijke stad Erfurt gekomen. Ze protesteerden tegen onder meer vreemdelingenhaat. Vooraf had de politie al geregeld dat er 6.000 agenten paraat stonden. De politie greep in om de toegangswegen tot de stad vrij te maken toen die geblokkeerd werden door demonstranten. Uiteindelijk kon de conferentie gewoon doorgaan en werden de twee leiders van de AfD herkozen. In Spijkenisse is een man opgepakt voor meerdere zedenzaken in korte tijd. De man zou gisteren hebben geprobeerd om een jonge vrouw aan te randen. Hij zou haar de borstjes in hebben getrokken. Ook op andere plekken in de stad onder Rotterdam zou hij hebben toegeslagen. Via Burgernet werd een signalement verspreid. Een opgepakte man is een dertiger. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. Ook de ME was aanwezig. In april was er een soortgelijke actie. Toen lukte het de activisten wel om lange tijd de snelweg te blokkeren. Toen werden er zo'n 400 mensen opgepakt. In een stad in het noorden van Duitsland heeft een familie ruim 1000 botten gevonden bij het opknappen van hun tuin. De menselijke resten zijn volgens onderzoekers 50 tot 100 jaar oud. Er wordt onder meer onderzocht of er grond van een begraafplaats is gebruikt bij het bouwen van het huis. Het weer, in de loop van de avond meer bewolking en vannacht koelt het af na een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen, maar in het zuiden meer zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het is demonstranten in Duitsland vandaag niet gelukt om het congres van AfD te dwarsbomen. Er waren ruim 30.000 betogers naar de bijeenkomst van de radicaal-rechtse partij gekomen. Zij demonstreerden tegen vreemdelingenhaat. Uiteindelijk kon het congres doorgaan en werden de leiders herkozen. De politie heeft 270 mensen opgepakt die vandaag probeerden de A12 te blokkeren bij de afslag Houten. De activisten van onder meer Extinction Rebellion probeerden met voertuigen de weg te blokkeren. Ook stonden er klimaatdemonstranten op de vluchtstrook te wachten om de weg op te gaan. De politie had 300 agenten ingezet om de actie zo snel mogelijk te beëindigen. En ook de ME was aanwezig. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. Die wedstrijd begint straks om 11 uur en is rechtstreeks te zien bij de NOS. En na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. Op verschillende plekken rijden ze toeterend door de straten met Marokkaanse vlaggen. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteendrijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid. En ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. In de loop van de avond meer bewolking. En vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderloo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Geniet

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. Op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook is het aantal mensen dat gewond is geraakt naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Want tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is zo goed als nul, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangkampen ingericht. Maar Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. 270 mensen die vandaag de snelweg A12 probeerden te blokkeren, zijn opgepakt. Onder hen zijn 21 inzittenden van voertuigen die de snelweg blokkeerden. Het lukte activisten van Extinction Rebellion kort om de parallelbaan van de snelweg te blokkeren, maar de politie kon de actie snel beëindigen. De eerste kwartfinalist van het WK voetbal is bekend. Marokko won in Houston met 3-0 van Canada. Alle goals vielen in de tweede helft. Marokko schakelde deze week ook al Nederland uit op het WK. In de kwartfinale moet Marokko het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk. En die wedstrijd begint rond deze tijd en is rechtstreeks te zien bij de NOS. Na de winst van Marokko in de achtste finale op het WK voetbal zijn in Nederland fans van het elftal de straat opgegaan. In onder meer Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort wordt feest gevierd. Op sommige plekken zijn straten afgesloten om ongeregeldheden te voorkomen. Bijvoorbeeld in de Haagse Schilderswijk. Op beelden is te zien dat er gemaskerde jongeren door de wijk lopen, waarop de politie de groep uiteen drijft. In het centrum van Rotterdam is vanavond met zwaar vuurwerk gegooid en ook gooiden er jongeren met eieren naar de ME. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Morgen meer wolkenvelden en lokaal wat regen. In het zuiden meer zon. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finales van het WK voetbal zijn Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken is de sfeer omgeslagen. In Rotterdam is de mobiele eenheid in actie gekomen en zouden ook arrestaties zijn verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. In Den Haag heeft de burgemeester een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de Schilderswijk. Daar heeft de ME een zogeheten waterwerper ingezet om de onrustige menigte uiteen te drijven. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. Die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En de eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. Hij was de snelste in ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de tweede rit. Die is 184 kilometer lang en gaat van Tarragona naar Barcelona. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ships, so it's not as good.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. In Rotterdam kwam de mobiele eenheid in actie en werden arrestaties verricht. Relschoppers gooiden onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Utrecht, Leiden en Den Haag was het onrustig. Voor een deel van de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel uitgevaardigd. Daar zette de ME een zogeheten waterwerper in om de menigte uiteen te drijven. Inmiddels is het weer rustig in de wijk. Marokko plaatste zich als eerste land voor de kwartfinale van het WK door met 3-0 te winnen van Canada. Op dit moment staan Paraguay en Frankrijk tegenover elkaar voor een plekje bij de laatste acht. En die wedstrijd is live te zien bij de NOS. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die in huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. En een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. Twee vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Made bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Als Minal in 2025 een reis maakt door India, besluit ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test blijkt dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus is. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minutenpenalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.